0: Sons of Rima. Hanzo waina baby, hanzi nyasu fadaya, nyasu nakirwa, utamise shoka puwa na mama. Abastel, majita, ando pato watadezira kuti iwe, iwe, iwe,
1: iwe,
0: iwe,
1: iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe,